0: Gehe mal gehen da hätte bei Jumund Messetag auch Testich gehst die Schigas gehen gemon gehen mal gute Gott geht zu gehen denn ich sitz mal gehen ich immer bei gehen nach Subsigne bei ich gehen mal gehen da Ida Sasta Captain genuat
1: Ogo CBC de Bajmon Hey, ook mij goed hier te baatje man. Jisho, hij hebt tot hij bekst dat Jisho gaat zo dog abnast tot isem. Nisho, niest nooit schom dat hem dan niest nog dus. Het schuurt stas en niest alleen aan wat hachi. Wat is mij geen twee naar het zido de val door. Het bedacht dat wat die man nou hou niet zo goed bij de stad bij hoe gedons. Niet bij zo goed eet abat stad o. De ooit schat bij o. En dan zie mij geen dat die Mae'r siwrt gyda hwyr hei Operation Seat o'r gwnt gyda bad ma hat stagnio ni o dan yn ni o gais hwy stagnio gwnt Seat o'r gwnt wch ni o isbyr hwyr gwnt. Gyr mag o un o company daw dyrt o cybeg y diwen i eiwel o gyr jawyd siwed o jawd stwbyd mi'n o'r dwysted Paris sydd dyrt y matau eis hwnanod. Gem mag o ekkert de snack tot Montreal, hou go di sugi jay sweet nocho a doste de emotagnot, mamo mag de besho agnot en zige bij, en mag dag so dodge to jess you don't nest can see wenschke bij. En dat zit gewoon te gooien, maar ik hem sterk om gebouw en het wat ze doen. Hier ook ik de eto dag nog te gooien, ik de eemo dag nog te gooien, hoe gebouw in het mode ik nog te zien. Maar mama gaat op tot hij niet schabe spreekt, gedwaaid maar nog.

Ik mag je zeggen dat man, wat maak je toch goed rapig? Is nog goed te dagen dat je dit man, ik heb het zo en het niet nog bij hem naam de nog die is pshuet niet dat mag me dat het ook twaap zeggen dat je man, je weet en het naam de nog bij hem niet zoals hem nog hoe die is pshuet. Je zegt ze bij women die is te meen, hij dat zeggen dat je man dat de beschad, dat zo en het stem de nog bij hem, jij naam de nog die is pshuet niet dat jij nou.